en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Goedemorgen. Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Auwera ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5,0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2 op 6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s. Yo!

0: om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s. Mint bestaat 15 jaar.
2: Happy birthday!
0: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mint 5-5. Nu ook bij Proximus.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van Drouweraar ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagnois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Norvits, en Norvits Peter, start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
3: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen. Dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
0: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen. Om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s. Ja!

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
0: Nu verleng de solde.
3: In Ronsen of op macri.be.

0: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Aura ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is...
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
3: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80 ben ik echt afgezien.
4: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt schaamteloos trots.
0: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, jij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
8: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Zelfbouwmarkt.
2: Bouwen aan je thuis. Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Your Golden
3: Years. Nostalgie Plus.

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een hele fijne zaterdagmorgen. Fijn jou aan te treffen aan de andere kant van de radio. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Your golden. Inmiddels is het 10 uur geworden, tijd voor het nieuws.
2: Goedemorgen. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport, Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in 2 sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
3: Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.

Volgende dag van de zomer van je leven. Zaterdag en toch ook een beetje zondag. Want het is vandaag 15 augustus. Ik neem je mee op avontuur. Samen gaan jij en ik naar de zomer van 1967. Inderdaad, de legendarische zomer van 1967, deel 2. En dat betekent augustus van dat jaar. En dit is de top 3. A White Shade of Pale, Procol Harum op 3. The Beatles op nummer 2. In het kader van lief zijn voor elkaar en bloemetjes in het haar is dit de nummer 1.

0: you're going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Scott McKenzie op nummer 1. Maar wil jij een andere top 3? Wel, dat mag en dat kan als je dat zou willen, want je mag de geschiedenis van de hits herschrijven en dat kan je op twee manieren doen. Via onze site nostalgie.plus of via onze gratis app. De stembus gaat nu open. Nostalgie
1: Plus. Nummer 40.

0: woedt een hevige brand. In Martelange ontploft een op hol geslagen vrachtwagen. Daarbij vallen 18 doden. Jean Schramme verovert met 2000 huurlingen de Congolese stad Bukavu. En op 13 augustus wordt in ons land de alcoholtest voor automobilisten ingevoerd.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 38.

Nummer 40, Hard to Call You, Sweet Soul Music. 39, Young Rascals met Groovin. En zo net op 38, The Bee Gees met New York Mining Disaster 1942. En op nummer 37, The Mamas en de Papas.

0: Dat zonnige geluid van de mama's en de papa's in Creek Alley. En de plaats staat op nummer 37. Ik heb op 36 dadelijk een legendarische Britse band die onze goede kameraad en collega Bert Geene ooit live heeft gezien, heeft hij me ooit verteld, op de luchtmachtbasis van Kokseide.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
10: Macri in Ronsen.
11: Nu verleng de solde.
10: In Ronsen of op macri.be.
12: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
13: Nummer 36.

0: Small Faces, Here Comes the Night. 36 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus tijdens de zomer van je leven.
1: Nostalgie Plus.

0: Een van de beste gitaristen ter wereld. Veel te vroeg overleden, Jeff Beck. En Hi Ho Silver Lining. Bij een Nostalgie Plus waar je ze hoort zoals je ze nergens hoort, staat hij op nummer 35. Een flashback 40 bij Nostalgie Plus in samenwerking met een hele populaire televisiezender, namelijk Ment 55. En daar mag ik elke dag om 11:55 en 11:55 iets komen vertellen over een classic uit de flashback 40. En dan krijg je daar ook de clip bij. En dat doen we nu niet in het weekend. Kan niet overal tegelijk zijn natuurlijk, maar wel van maandag tot en met vrijdag om 11:55 en 11:24. Dat heet dan ook het 11:55 moment. Maar Ment 55 is veel meer. Vanmiddag bijvoorbeeld de Ment 55 muziekshow. En ook dit is uniek. Om 6:00 vanavond kan je kijken naar achter de schermen van het Witte Paard. Je maakt dan vanop de eerste rij de voorbereidingen mee van de shows daar in het Witte Paard zelf. En in het Silt in Middelkerke. Meer informatie over de programma's van Ment 55 via ment55.be.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
1: Nummer 34.

Je herkende natuurlijk de hoge falsetstem van Frankie Valli samen met de Four Seasons. Come on, Marianne, in de flashback top 40 bij Nostalgie Plus op nummer 34. Er komen heel wat reacties binnen. Ik pik er eentje uit. Dag Serge, dat komt van Roland uit Gent. Wat een fantastische lijst. Ik krijg weer al herinneringen en heimwee vooral. Ik was toen 15. En we zijn toe aan een volgende nieuwe plaat die in juli 1967 nog niet in de hitparade stond, maar wel in augustus. Eind 60's gaat het eigenlijk niet goed en dat begon zich al af te spelen in de zomer van het jaar met Brian Wilson van de Beach Boys. De single Heroes and Villains is het resultaat van zijn wankelijke geestelijke toestand. In een interview verklaart Brian Wilson dat het nummer symbool staat voor de verschillende stemmen die hij door zijn hoofd hoort spoken. De Beach Boys, ze komen binnen op nummer 33. In de

0: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De Flashback
4: Top 40.
3: Nummer 32.
5: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

0: Vicky Carr, Amerikaanse diva, zeg maar. En ze staat op nummer 32 met It Must Be Him. En ik heb medianieuws uit Engeland. Augustus 1967 wordt daar de Marine Offences Act ingevoerd. En dat van overheidswegen. En daardoor worden alle Britse zeezenders verboden. Zij moeten vanaf 15 augustus hun uitzendingen van op zee staken. En dat betekent ook het einde van Radio London Big L. Daar kom ik straks nog op terug. Ze gaan allemaal uit de lucht, één voor één. Behalve Radio Caroline. Zij trotseren de wet. Radio Caroline North voor het eiland Man en Radio Caroline South voor de Britse Zuidoostkust gaan door als Radio Caroline International.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Radio Caroline would like to extend its thanks to Mr. Harold Wilson and his Labour government for at last, after over 3.5 years of broadcasting, recognizing this station's legality. It's right to be here. It's right to be broadcasting to Great Britain and the continent. It's right to give the music and service to the peoples of Europe, which we have been doing since Easter Sunday 1964. And we in turn recognize your right as our listener to have freedom of choice in your radio entertainment, and of course that Radio Caroline belongs to you. It is your radio station, even though it costs you nothing. And as we enter this new phase in our broadcasting history, you naturally have our assurance that we intend to stay on the air because we belong to you and we love you. Caroline, continue.
3: This is Radio Caroline International, the home of the British
4: Music Explosion.
5: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Pictures of Lily van de legendarische Who. Ze staat op nummer 31. En waar dit zal staan, ja, dat hebben jullie in de hand. Want jullie zijn druk aan het stemmen. Het is ongelooflijk hoeveel er binnenkomt. Onder andere stemmen voor A Wider Shade of Pale van Procol Harum. De oorspronkelijke nummer 3. All you need is love. En dan de Beatles, ja, op nummer 2. Ook zij krijgen heel veel stem van jullie. Maar dit is de oorspronkelijke top 3. Dit is nog geen tussenstand. Die krijg je ongeveer om 10 over 11. Nou, ik zie hem nog lopen op de Suikerrui en op de Antwerpse Scheldekaaien. Ik heb dat niet echt gezien hoor, maar de beelden staan wel op YouTube. San Francisco, Scott McKenzie. Stemmen, je mag blijven stemmen en dat doe je via onze gratis app of via onze site www.nostalgie.plus.
1: De Flashback Top 40.
0: Arthur Conley en Sweet Soul Music op nummer 40. Grooving kwam van de Young Rascals op nummer 39. Have you seen my wife, Mr. Jones? The Bee Gees met New York Mining Disaster 1942. Ze staan op nummer 38. De Mamas en Papas op 37. Eén plaats hoger de Small Faces. Here Comes the Night eindigt op 36. En dat is Jeff Beck. Hij staat op nummer 35. Come on, Marianne. Frankie Valli and the Four Seasons op nummer 34. En dit zijn de Beach Boys. En die staan één plaats hoger. Op nummer 33 dus. Vicky Carr, It Must Be Him, nummer 32. En dan op 31. Een van mijn grote favorieten. Pictures of Lily van The Who.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 30.

voormalige begeleidingsband van de legendarische Otis Redding. Dat waren de Bar Case op nummer 30 met Soulfinga. Plaatjes waren doorgaans al kort in 1967. En vandaar dat we er nog wat tijd over hebben. En 1967 was ook het jaar van het legendarische Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 700 uur hebben ze eraan gewerkt. En het was op allerlei gebied revolutionair album, zoals ik net al zei. Het kwam uit op 1 juli 1967 in Groot-Brittannië, 1 dag later in Amerika. En Sgt. Pepper steeg overal door naar de eerste plaats van de albumlijsten en bleef daar ook maanden staan. Het was ook het album dat het tijdperk inluidde voor de hippies. Flower Power, zomer 1967. En The Times, een bekende Engelse krant, die noemde de verschijning van Sgt. Pepper het meest bepalende moment in de geschiedenis van de westerse beschaving. Een andere recensent vond de LP dan weer datgene wat Europa sinds het congres van Wenen uit 1815 het dichtst bij eenwording heeft gebracht. Wat ook uniek was, was dat de LP, dat daar geen enkele single van afkwam, tenminste niet in de originele uitvoering. Het was eigenlijk één verhaal, de hele LP. En daarom dat heel veel radiostations in Engeland en Amerika het hele album in één keer lieten horen. Maar dat gaan wij niet doen. Zoveel tijd hebben we ook weer niet. Maar wel deel 1. Vrienden, speciaal voor jullie hier bij Nostalgie Plus. Deel 1 van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De zomer van je leven. Deze keer de zomer van 1967.

beste en de best verkochte, of het best verkochte album ooit van de Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band met daarop onder meer deze Lucy in the Sky with Diamonds. De psychedelie deed zijn intrede in de popmuziek. Zelfs Diana Ross en de Supremes werden daardoor beïnvloed. Luister maar eens naar de intro van deze. Als extraatje, want we hebben nog tijd voor twee Motown Classics voor het nieuws van 11 uur hier bij Nostalgie Plus. Hele goede morgen trouwens. De Supremes zijn dit en Reflections.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Steve Winwood heeft er al een hele lange carrière op zitten. En in de 60s begon hij bij de Spencer Davis Group. En daarna vertrok hij naar Traffic. En die hoor je zo dadelijk. Maar eerst, want het is 11 uur, tijd voor het nieuws.
2: Goedemorgen. Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. De ontploffing volgde nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En dan nog sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Slechter nieuws was er bij de mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reekse van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
3: De Flashback Top 40
0: met Serge Haderman.
3: Nummer 29.

En ook Steve Winwood met Traffic op de psychedelische tour. Maar ze hadden er wel een hele grote wereldhit mee. Met deze Paper Sun op nummer 29. Nog leuke opmerkingen. Ja, ze komen binnen aan de lopende band. Ik pik er eentje uit van Veronique Cardon. Ik was pas 4 in 67 en toch zijn alle songs in mijn geheugen geprint. Ja, leuk. Mooie muziekfeestdag van Veronique. Heel mooi is dat. Oh, wacht even. De Beatles. Ze zei, all you need is love. Ja, dat is waar ook. Onze top 3. Of jouw top 3. Want hij is helemaal van jou. Wij hebben daar niks mee te maken. Behalve het feit dat ik ze straks allemaal optel. All you need is love is gezakt van 2 naar 3. En we hebben een nieuwe nummer 1. En dat is deze keer niet San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair. Scott McKenzie moet de eerste plaats afgeven voorlopig. Hij zakt van 1 naar 2. En dit is de nieuwe nummer 1. Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie daar misschien niet tevreden mee zijn met deze wissels. Niets is nog wat het was. Dus, ik zou zeggen, stemmen maar. En dat kan natuurlijk via onze site www.nostalgie.plus. www.nostalgie.plus. En dan even naar rechts, naar de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's. En als je de volledige lijst wilt zien, die staat ook volledig online. Maar de top 3, ja, dat is nog geen zekerheid. Want ik neem aan dat er nog heel wat verschuivingen zullen komen. Want er komen nog heel wat stemmen binnen. Overigens, je kan ook stemmen via onze gratis app. En dan de volgende. Oh, we schieten aardig op hoor. Op nummer 8.

0: zonnige classics in augustus 67. Het weer was niet zoals deze zomer, verre van. De Hollies waren dat, maar de classics die maakten natuurlijk veel goed. Hè. Slecht weer, een hele zonnige classics in 67. En ook af en toe de zon natuurlijk. Carrie Anne op nummer 28. Nostalgie Plus met de flashback top 40. 27 is nieuw. Even the bad times are good. Werd geschreven door songwriters duo Peter Callender en Mitch Murray. En nu komt het. Even the bad times are good was een liedje dat mogelijk gezongen zou worden door Sandy Shaw tijdens het Eurovisie Songfestival. Maar de keuze viel uiteindelijk op Puppet on a String, dat in 67 het winnende liedje werd. De Tremolos, die eerder nummer 1 stonden in Groot-Brittannië met Silence is Golden, reageerden snel en namen het nummer op voor hun album Here Comes the Tremolos. Even the bad times are good werd een dikke top 10 hit.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: The Turtles, She Would Rather Be With Me bij Nostalgie Plus. De zomer van je leven, 2026, maar ook natuurlijk 1967 tot 1 uur. En we hadden ook de Tremolos binnen op 27. 25 is ook al nieuw. Eamon Corner was een Welsh muziekgroep die eind 66 in Cardiff werd opgericht door onder andere Andy Fairwater Lowe, bekende figuur destijds. De band is genoemd naar een gelegenheid in Cardiff, de Eamon Corner, waar Dr. Rock, dat was een hele beruchte DJ, die draaide daar iedere zondag soulplaatjes uit Amerika. Veel Motown en Stax en dergelijke. In de 60s scoorden ze een Britse nummer 1. En dan heb ik het terug over Eamon Corner met If Paradise Is Half As Nice. En we kennen ze ook nog van Bend Me, Shape Me uit 68. En in 69 stonden ze dus nummer 1 met If Paradise Is Half As Nice. Maar vandaag zitten we in augustus 67 met Eamon Corner en het legendarische Gin House Blues.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Eamon Corner binnen op 25. Dadelijk nog een nieuwe binnenkomer op 24. De 16-jarige Stevie Wonder. Ja, hij was er al vroeg bij hoor. In 63 stond hij al nummer 1 in Amerika. Met Fingertips. Als hij 16 is, schrijft hij samen met zijn moeder Lola May en Henry Cosby, maar ook Sylvia Moy, de song I Was Made to Love Her. Het lied gaat over een zekere Angie. En Stevie verklaart dat het zijn derde vriendinnetje is. Maar het is zijn eerste grote liefde.
1: Ment bestaat 15 jaar.
2: Happy birthday!
1: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.
6: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: hele grote hit voor de Cats.
1: De zomer van je leven.
0: Uit Volendam was dat natuurlijk de Cats. En Sure He's a Cat op nummer 23. Daarvoor Stevie Wonder om 24. Aha. De Flashback 40, het is plezant, want het gaat zo rap vooruit met al die korte plaatjes. En ja, hartelijk dank ook alvast voor al jullie leuke reacties. En we gaan door tot 1 uur, maar dan pas gaan we weten wat de nummer 1 staat, nummer 2 en nummer 3, want jullie zijn nog volop aan het stemmen. De volgende tussenstand overigens om 10 minuten over 11. En als de hitparade afgelopen is, dan is er de zomer van je leven met niemand minder dan Tony Taldoom. En hij heeft voor jou de tofste classics uit de 60s, de 70s, de 80s. En af en toe nemen we al eens een kijkje in de 90s. En dan nu een hele straffe, legendarische nieuwe binnenkomer in 1967. Het was hun eerste grote hit, meteen ook nummer 1 in Amerika. Op nummer 22, The Doors en Light My Fire.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Doors binnen in de Flashback 40. Ik had het straks in het medianieuws al over het feit dat de Britse zeezenders van overheidswegen moesten uit de lucht gaan. Alleen Radio Caroline ging door met hun twee zendschepen. En Radio London ging ook uit de lucht op die 14 augustus 1967. Maar ze hadden eerder in 67 al voor een gigantische scoop gezorgd door voor de officiële release van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles de hele LP al te draaien. En hoe ze daar aangeraakt zijn, dat is nog altijd een duister geheim. Wordt ooit wel eens onthuld misschien. Het einde van Radio London, zeer populaire zeezenders met 6 miljoen luisteraars op de Britse eilanden en 4 miljoen op het vasteland.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
3: Als

0: Soulfinger is van de Bar Case. Ze staan op nummer 30. Traffic en het lekkere psychedelische Paper set op 29. Gary Ann, dat zijn de Hollies op 28. The Tremolos binnen op 27. Even the bad times are good. She would rather be with me, the Turtles op 26. Gin House Blues, Eamon Coyner op 25. En ook dit een nieuwe binnenkomer op 24. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. Ja, dit zijn de Cats natuurlijk. Nummer 23. De legendarische Doors, binnen op 22 met Light My Fire. Prachtige close harmony van de Tremolos daarnet. Silence is Golden staat genoteerd op nummer 21.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 20. Over.

0: Wat een stem, hè? Oh, Frank Sinatra, The World We Knew. Tot bijna 10 minuten over 11:30 tijdens de zomer van je leven. Op deze zaterdag en ook een beetje zondag, want het is 15 augustus. Ray Davies van de Kings, die zong over Dirty Old River. Maar over welke rivier zou dat gegaan zijn? Ja, wat denk je? Je hoort het dadelijk op nummer 19.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
3: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: geschreven door niemand minder dan Otis Redding en Respect, gezongen door Aretha Franklin. Nummer 18 daarvoor. En hij zong geen enkele keer de naam van de rivier. Het was de Thames, de Dirty Old River. Ray Davies van de Kings. De Kings op 19 en 20, dat was voor Frank Sinatra. Goedemiddag, mag ik zeggen bijna, want het is bijna 13 voor 12. Als je er nu pas bij bent, je hebt al heel wat gemist hier bij Nostalgie Plus.
1: Nummer 17.

ik als kleine jongen met mijn schoolverhaaltjes thuis kwam en over de eerste onrechtvaardigheden in mijn leven begon te klagen. Dat heeft me de mensen leren aanvaarden zoals ze zijn.

0: En dat was natuurlijk Wiltura, Horen, Zien en Zwijgen.
1: De zomer van je leven.
0: En ik neem je mee naar die andere zomer van je leven, als je er toen al bij was. De zomer van 1967. Dat was ook de zomer van Jazz Bilzen. Het eerste deel van de vrijdagavond van het driedaagse festival toen staat in het teken van de populariteitspol van het weekblad Humo. Concertorganisator en toekomstig voetbalmanager Louis de Vries heeft hiervoor een vedetteparade samengesteld. Een aantal prijswinnaars zoals Wiltura, jawel, en The Strangers treden niet op. Maar wanneer zangeres Anneke Soetaert dit wel doet, krijgt ze zowaar tomaten naar haar hoofd gespleten. Ook de volkmuziek van Wannes van der Velde wordt niet gesmaakt. Wanneer hij met kiezelsteentjes wordt bekogeld, verdwijnt hij snel van het podium. Voor de Nederlander Armand is er wel de nodige aandacht. Vorig jaar 67, ik heb hem nog gedraaid, een paar maanden geleden brak hij bij ons door met Ben ik te min. Iets heel anders nu. De volgende notering in de Flashback Top 40. Daar gaat mijn papier. Nummer 16, Dave D, Dozy, Big Kimmick

0: Een van de vierde hits van Dave D. Dozy Bikke Mikke Titch. Okay. En ze staan daarmee op nummer 16 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus, waarin we toe zijn aan een volgende nieuwe. In 67 maken de Monkees een Britse tour. Wanneer drummer-zanger Mickey Dolenz na een feestje van de Beatles naar zijn hotelkamer terugkeert, komt hij op het idee van de song Randy Scouse Git. Wanneer hun Britse platenbaas aan Mickey vraagt wat de titel betekent, antwoordt hij dat hij de uitdrukking heeft gehoord in Till Death Us Do Part, een sitcom van de BBC die later de basis zou vormen van de Amerikaanse reeks All in the Family. De platenbaas, die de uitdrukking bijzonder ordinair vindt, zegt tegen Mickey dat hij een andere titel moet zoeken. En zo komt Mickey Dolenz terecht bij Alternate Title. In hun nieuwe hit zingen de Monkees over de Four Kings of EMI. En dat is een duidelijke verwijzing naar de Beatles.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Daarnet The Golden Earring, een van hun eerste grote hits, toen nog met een S trouwens, Golden Earring, Sound of the Screaming Day. Het is 12 uur, tijd voor het nieuws.
9: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
10: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
9: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
11: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
9: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspar gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekse van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
12: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
13: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
12: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
9: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
8: En En dan gaan we eens kijken op de weg. Op de E40 Gent-Brugge, daar verlies je 29 minuten van Nevelen tot Beernum. Dat komt daar door een ongeval. Op de E34 Zelt zaten Knokken 19 minuten tussen Maldegem en Polderken. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy. Sta je ergens anders stil, dan is dat op dit moment niet langer dan 10 minuten.
14: Flashback Top 40
15: met Serge Haderman. Nummer 13.

ontzettend populair waren ze toen in de zomer van 67, de Bee Gees. Ruim 10 jaar voor het Saturday Night Fever tijdperk stonden zij met 2 platen genoteerd. We hadden straks al New York Mining Disaster 1942 en dit was hun uitvoering van To Love Somebody op nummer 13. Hele goede middag. Deze zaterdag neem ik je mee op avontuur en dat doe ik al sinds 10 uur naar augustus 1967. De tijd van lief zijn voor elkaar en bloemetjes in het haar. Het begin van de flower power beweging en dat merk je ook aan onze top 3. All you need is love. Nummer 3. Beatles en All You Need Is Love. Jullie zijn nog altijd aan het stemmen en er zijn weer verschuivingen. Procol Harum zakt van 1 naar 2 met A Wider Shade of Pale. En dat betekent dat dit opnieuw nummer 1 staat. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair van Scott McKenzie. Eerlijkheidshalve moet ik er wel aan toevoegen dat het verschil tussen de nummers 2 en 1 in percentage bijzonder klein is. Als je al gestemd hebt en je bent niet akkoord met deze verschuivingen, dan kan dat alsnog. Je kan nog eens stemmen via de site of via onze gratis app.

0: Een hele bijzondere single van de Beach Boys, Then I Kissed Her. Want het was een antwoord op een single van 3 jaar eerder van de Crystals. Then He Kissed Me en 3 jaar later klinkt het zo. And Then I Kissed Her. Leuk, hè? De Beach Boys bij Nostalgie Plus. Dit is nummer 11.
1: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

World Venue, Frank Sinatra op nummer 20. Op 19, The Kings en Waterloo Sunset. En dan op 18... R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T. Aretha Franklin en Respect. Dat zijn de woorden van Wiltura op 17. Oké, van Dave D. Dozy, Bicky Mick en Ditch op 16. Nieuw binnen op nummer 15, The Monkees en Alternate Title. The Golden Earring, toen nog met een S, The Sound of the Screaming Days, staat op nummer 14. En dan de Bee Gees op 13. To Love Somebody. Then I Kissed Her komt van de Beach Boys. Ze staat op nummer 12. En zo net nog op nummer 11. Sandy Posey en I Take It Back.

0: Meester De Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
5: Macri in Ronsen.
4: Nu verleng de solde.
5: In Ronsen of op macri.be.
3: De Flashback Top 40.
4: Nummer 9.

0: Dem met de zanger Van Morrison. Gloria staat op nummer 9 en in augustus 67 op nummer 10. There Goes My Everything van Engelbert Humperdinck.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, en dat is natuurlijk deze zomer, de zomer van 2026, maar tot 1 uur ook nog de zomer van 1967. En een kilo patatten of aardappelen kostte toen omgerekend, hou je vast, 14 eurocent. En voor een brood betaalde je in augustus 67 53 eurocent.
2: Yesterplay.

0: Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood en Jackson, nummer 8. En dan is het nu tijd voor de hoogste nieuwe. En die komt van Tom Jones. Begin 67 vraagt Tom aan Lonnie Donegan, de toenmalige koning van de skiffel, of hij het oké zou vinden indien hij een cover van een van zijn liedjes zou maken. Lonnie vond dat een goed idee, maar waarschuwde zijn kameraad Tom dat het geen gemakkelijke song zou zijn om te zingen. In de opnamestudio ontdekte Tom dat zijn vriend gelijk had. Maar dankzij zijn grote inlevingsvermogen lukte het na enkele pogingen. Tom Jones wordt zelfs eventjes emotioneel. De snik die je dadelijk in I'll Never Fall In Love Again hoort is dus niet gefaked. Sensatie. Tom Jones als oogste nieuwe op nummer 7.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. De Flashback Top 40. Nostalgie
1: Plus. Nummer 6.

leuk, hè? Gezien de talrijke reacties. Ik pik er nog eentje uit hier. Iemand die gestemd heeft, Chantal Verhoeven is dat. En die kan niet goed kiezen. Ze zegt, eigenlijk verdienen ze alle drie de eerste plaats. 1967 was een superjaar. Kwestie van muziek. Ik was toen 8 jaar. En dit is de top 5.

The Death of a Clown van Dave Davis, de broer van Ray Davis van The Kings. En, waar blijft het orkest? Wacht even hoor. Voilà. En het stond ook op het Greatest Hits album, of toenmalige album van The Kings. Dus het was niet zo dat Dave uit The Kings zou stappen. Ja, dat was nummer 4, hè. En dan is het nu tijd voor de top 3. Spannend. Maar eerst nog een berichtje. Er komen zoveel mooie berichtjes binnen van Eddie Balen. Terug een mooie top 40 uit de 60's deze keer. Ik speelde toen met mijn Matchbox-auto's. Maar mijn zus is 8 jaar ouder dan ik. En onrechtstreeks hoorde ik allemaal die plaatjes op de achtergrond op de radio. Zo dus ben ik ermee opgegroeid. En is dat zeker allemaal blijven hangen. Al die goede herinneringen aan de muziek. En ik kijk ook al uit naar de lijst van morgen. Wel, wat dat betreft, daar kan ik heel formeel over zijn. Morgen neem ik jullie allemaal mee naar augustus 79. Ook dan met de fantastische zomerclassics. Goed, de top 3. Jullie hebben massaal gestemd, waarvoor hartelijk dank. Ik ga daar zometeen ook nog iemand mee voor belonen. Maar we beginnen eraan, hè. Ik kan jullie niet langer in spanning houden. Dit is nummer 3.

jullie hebben ze gestemd. Dus de drie populairste singles uit 1967 uit augustus. En wellicht ook de drie belangrijkste platen uit dat jaar. Samen met het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Dat je helemaal in het begin hoorde van deze flashback top 40 hier bij Nostalgie Plus tijdens de zomer van je leven. All You Need Is Love 2, San Francisco nummer 3. En dit hoor je morgen.

0: Geen dag zonder ABBA. Je hoort ze straks ongetwijfeld ook nog bij de collega's. Maar dit hoor je zeker morgen, want die staat in de top 10. En dan kan je weer gaan stemmen. ABBA uit augustus 79 en Voulez-vous.
1: Top 10.
0: Dit is de top 10 van vandaag. Engelbert Humperdinck op nummer 10. Gloria van Van Morrison en Dem staat op nummer 9. Acht is voor Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Jackson. Tom Jones, de hoogste nieuwe op nummer 7. I'll never fall in love again.
2: If I were a rich man.
0: Roger Whittaker op nummer 6. If I were a rich man.
3: Beestjes, beestjes. Langs de drempel in een hele lange.
0: Ronnie en de Ronnies. En dat was een creatie van Peter Koelewijn. Beestjes op nummer 5. Nummer 4, Dave Davies van de Kings en Death of a Clown. En dan de top 3 zoals jullie hem gestemd hebben.
4: All you need is love.
0: The Beatles op nummer 3.
4: All you need is love.
0: San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Met Scott McKenzie, die eindigde op nummer 2. Mark Verkleij, jij bent winnaar van een duur ticket voor de cinema. Film naar keuze. Met een partner naar keuze, zo gaat dat hier. Omdat jij een van de velen bent die de moeite heeft genomen om te stemmen voor de top 3. En zo hebben jullie daar een mooie finale van gebrouwen. Helemaal anders dan de oorspronkelijke top 3 eruit zag ik daar straks om 10 uur. Ja, en dan de nummer 1. Kwam trouwens, dat was al een teken aan de wand, destijds binnen van niks op nummer 1 in de diverse hitlijsten. Broken Harem, A Wider Shade of Pale.
5: De Flashback Top 40.

0: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: En morgen is Serge er natuurlijk weer met een nieuwe Flashback Top 50. Nu verder met de middag en een van de vrolijkste disco-hits. Your golden years. Uit de 70's natuurlijk. Earth, Wind & Fire, zo meteen na het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
3: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
2: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
2: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Unionspeler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
5: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
6: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
7: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
2: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim overal weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
0: Van je leven.
8: Tony Talboom.

En je zit weer op de juiste plek als je van de grootste classics houdt. Met straks Silver Convention en Anita Meijer. Die had voor Why Tell Me Why al een leuke hit. Die hoor je hier straks. En deze, die wonnen in 1987 in Brussel. Bijna het Eurovisie Songfestival, mocht Johnny Logan er niet bij zijn geweest. Dan was het hen helemaal gelukt. Wint Lass die Sonne in dein Herz.

0: om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

straks de eerste nummer 1 hit van Elton John in Amerika. En nee, dat is niet Your Song. Komt eraan na Level 42, maar ook Jimmy Cliff en Lou Reed.

Karen Friedman, Daryl Lulu en Casey Cinch. Of The Thunderlights, die met de doo-doo-doos iedereen lieten meewandelen. Walk on the Wild Side. Straks Cyndi Lauper. En nu Crocodile Rock. Dat was de eerste Elton John nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En dat gebeurde in 1972. Raar maar waar. In eigen land moest hij wachten tot 1976 met het duet Don't Go Breaking My Heart. Samen met de geweldige Kiki Dee. En Your Song bleef steken op 7 in eigen land.

maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Billy Joel, je ziet hem meestal achter zo'n grote vleugelpiano zitten. Zo'n heel chic ding, grandeur, waar je een hele kamer mee kan vullen. Maar niet bij deze song. Het is gewoon een keyboard met een effectenpedaal voor die zachte klanken. Just the way you are.
1: Don't go.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Een van de meest herkenbare gitaarriffs in de rockgeschiedenis. Drie noten en we zitten allemaal in Sweet Home Alabama. Your golden years. Lynyrd Skynyrd komt eraan. Nostalgie plus. En daarna Sabrina met Boys. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In de Hogevenen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp aan andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Journaliste Demi van den Ede.
14: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
13: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hogevenen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst nog zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
15: De zomer van je leven.
16: Tony Talboom.

En straks ook nog Plastic Bertrand en Fleetwood Mac. Die springen hier nog binnen. En ook bij jou thuis, hoop ik. Tommy Rowe die probeert je nu letterlijk duizelig te maken. In nauwelijks 3 minuten slingert Dizzy door een hele reeks toonaardwisselingen. Ja, de muziek draait dus even hard rond als Tommy Rowe in de tekst. Dizzy.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het beste uit de 60s,
0: 70s
2: en 80s.

Everywhere, de grootste klassieker met Nostalgie Plus. Straks Aha, Take On Me, The Whistars, Brand New Day en Johan Verminne, Rue de Boucher. En nog een bijzonder verhaal over de Eagles. Want één van hen wilde president worden. En dat deed hij met een zeer bijzondere campagne. En nu is het zomertijd met Hobby Horse of Mary Hopkin en Tony Visconti. Een hitje bij ons en in Nederland. In Wallonië deed het helemaal niks. Raar soms, hè? Zelfde land, zelfde radio, maar

De volgende zomerhit die staat ook al klaar. Boney M met Kalimba de Luna. Eerst de Eagles. Hun gitarist Joe Walsh was in 1980 presidentskandidaat. Hij beloofde gratis benzine voor iedereen. En hij wilde het nationale volkslied veranderen in een van zijn eigen composities. Life's Been Good. Hij werd helaas niet verkozen.

Nina Simone, die horen we hier ook heel graag. My Baby Just Cares For Me. En nu een voorspelling uit 1979. Maar ja, de radio, die draait nog altijd, hoor. The Buggles.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
5: Macri in Ronse.
6: Nu verlengde solde.
5: In Ronse of op macri.be.
9: Volgens sommigen de allereerste disco-hit ooit. En die komt er zo aan, hier op deze radio.
10: Your golden years.
9: Welkom allemaal.
10: Nostalgie Plus.
9: Eerst het nieuws, een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55, dat bevestigt het parket. Tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak, kwaad opzet is nog niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En de Ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
12: De zomer van je leven.
13: Tony Talboom.

Misschien is niet iedereen het ermee eens, maar dit zou de eerste disco-hit ooit zijn. News Corporation en Rock the Boat. Straks Sherry Dean met het lieflijke Do You Love Me? Maar eerst deze van The Move. Goedemiddag. Wow.

0: Ratelslangen ontsnapt tijdens ZZ Top Concert. Dat is een echte krantenkop uit de rock'n'roll geschiedenis. Maar het wordt nog zotter. Straks meer daarover. Eerst deze classic van Eddie Grant. Gimme Hope, Joanna. En straks ook Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Ment bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en

nog in de playlist op deze zaterdag bij Nostalgie Plus. Soul Sister and The Way to Your Heart. En nu verder met ZZ Top. Die trokken in de 80s door Amerika met de Worldwide Texas Tour. Een podium in de vorm van Texas. Met cactussen, een longhorn, gieren, ratelslangen en een levende zwarte bison. In Pittsburgh brak die bison uit en rent hij door de arena. En ZZ Top bleef gewoon verder spelen. En die slangen, die zijn ook een keer ontsnapt. Ja, give me all your lovin'.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
1: Ah, welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Your golden years. Nostalgie

zomer die geeft het nog lang niet op, hoor. Deze week toch weer wat zonnetjes in de weerapp. En vooral ook in de radio natuurlijk. Met Morikante, Yeke Yeke, die komt er straks aan. En ook de Beach Boys met Good Vibrations. En deze Bowie Classic, die haalde in 1977 amper de top 25. Maar nu behoort die tot de grootste rocksongs aller tijden. Ja, sommige nummers hebben gewoon een beetje tijd nodig om te worden wat ze zijn. Dit is Heroes van David Bowie.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
5: In dit uur dansen we de Ketchup Song en we horen de Magic van Queen. Maar we beginnen eerst met een andere Queen, een Dancing Queen.
6: Your golden years.
5: Dat is ABBA.
6: Nostalgie plus.
5: En meteen het nieuws. Goedemiddag.
7: Een goedemiddag. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden 3e in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, 4e. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
8: De zomer van je leven.
9: Tony Talboom.

Golden Earring met Radar Love. En op de radar bij Nostalgie Plus, Bee Gees, Laidback en Rob de Nijs. En op deze Bond Classic hoor je een jonge Jimmy Page aan de gitaar. Ja, ja, die van Led Zeppelin. Die vertelde later trouwens in interviews dat hij gezien heeft hoe Shirley Bassey na het inzingen van de laatste extreme lange noot flauw viel van de inspanning. Ze geeft hier dus echt alles. Go.

0: Voilà, en nu moest er terug bijgebracht worden. Shirley Bassey, The Bee Gees, Rob de Nijs, Laidback en Petula Clark. Dat zijn de volgende bij Nostalgie Plus.
1: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2+.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
0: Macri in Ronsen.
1: Nu verleng de solde.
0: In Ronsen of op macri.be. Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Queen en Rod Stewart, die hoor je ook nog op deze zaterdag bij Nostalgie Plus. En deze man die besloot pas op zijn 32e om professioneel zanger te worden. Daarvoor werkte hij fulltime in een vliegtuigfabriek. Bill Withers. Ja, nu je dit weet, ga je misschien helemaal anders luisteren naar dit nummer.
1: De zomer van je leven bij

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schattige, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Your golden years.
7: Nostalgie Plus.
8: It's a kind of magic.

0: komt uit de eerste Highlander film die we in de 80's in de bioscoop zagen. Er is een remake in de maak, dat is al heel lang zo. Wanneer komt die eigenlijk? Of we zullen het maar gewoon met de muziek doen dan. A Kind of Magic van Queen, straks ook nog Sutherland Brothers en Quiver Arms of Mary. Maar eerst deze van Rod Stewart.
1: A kind of magic.

0: Dat is aan Rio van Claude François, Three Degrees, Dirty Old Man en Doe Maar met Doris Day. Dat zijn onder meer de classics voor jou in het volgende uur bij Nostalgie Plus. En nu voelen we de zeebries al. Heerlijk, we wandelen even mee met Bruce Willis en The Temptations.
1: Bruno. Say, what's up, Bruno?

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Goedemiddag. De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is daar.
1: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
0: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
1: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van het dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
0: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinke.
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
0: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
3: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik denk het ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen dit seizoen. Nu vertrouwen bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
0: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Ment bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Nostalgie Plus.

0: dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
0: Nu verlengde solde.
3: In Ronsen of op macri.be.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, jij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Een goede avond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
1: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
0: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
1: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van het dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
0: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
0: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Goedenavond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
1: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
0: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
2: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Dat is ongeveer rond 21 wel voertuigen. Dat specifieke bosbrandwagens, dat is met 4x4 capaciteiten.
0: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minimaal tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.